0: controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: FM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy Music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Veeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werd afgevuurd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Show.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroep in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Bij Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoeverdorp.nl.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

de muziek. Happy Music.

0: Wild
1: FM met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Leticia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Vlak bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: De muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go, go, go. Dit is Wild FM.

0: Choice. Now shut up. Sorry.
1: Bij Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp een eigen graveerafdeling. Smit Sportprijzen Bad Oeverdorp heeft altijd de beste prijs en de beste service. Kijk op smit-sportprijzen-badhoevedorp.nl.
2: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 2 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen na spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Today's biggest dance tracks in the Feel Good 40 on Wild FM.
1: Peter van Leeuwen.
2: En die zegt welkom, het is weer tijd voor de Feel Good 40 voor de 149ste keer. Volgende week dus de 150ste, wat leuk om te doen. En dankjewel wel voor Ferry Hagraats voor het in elkaar zetten, want die is er ook.

bleef gewoon de nummer 1 in de Feel Good 40. Dat was vorige week zo. Hoe staat hij er deze week bij? Dat gaan we zelf horen. Als je blijft luisteren naar de Feel Good 40 op Wild FM, we hebben er waanzinnig veel zin in. Wederom. En dat dan voor de 149ste keer. Waanzinnig. De nummer 40. My Life is a Disco. 40.

Leg mij maar uit. Misschien wel de aardigste man uit de industrie. Die gaan we dan cancelen. Ik word steeds gekker. Het wordt steeds gekker. Ach ja, Ed Sheeran. Samen met Martin Garrix, Repeat It op 37. En op 36 de eerste van de drie nieuwe binnenkomers. De track die is al vaker gedaan, Move Your Body van Marshall Jefferson. Hoor je ook vaak in andere tracks terugkomen. Maar nu is de Jengi remixer. En die vinden wij allemaal heel erg leuk hier bij Wild FM. En je weet het, Wild FM bepaalt ze de 40 beste dance tracks van dit moment. Het is de eerste nieuweling van de drie op nummer 36. Marshall Jefferson.

die sample blijft gewoon heel erg goed. Just a Little, ooit door Brenda Russell gedaan in 1988. En hij blijft goed. Just a Little, Just Stay op nummer 33. En dan op 32, tweede van de drie nieuwe binnenkomers. D.O.D. en X-Wildcard. Samen met Armand van Helden. The Twice as Nice.

weer de week van de DJ Mag Top 100. Die lijst die al zijn charme een beetje kwijt is. Ook het moment, het is zo eind september. Niemand is er meer echt mee bezig. Ibiza seizoen is niet lekker bezig. David Guetta wederom de nummer 1 DJ van de wereld. En dit was de man die dat 5 keer voor hem deed. Dat wil zeggen Armin van Buuren natuurlijk. Samen met Silver Panda hier in mijn arms op 29. En dit is 28, Jonas Blue. En who? Wie? Ja, who? 32 vorige week. Dit is Girl 2.0.

Harris, de nummer 25, Turn the Lights Off van Just Stay, die blijft toch maar gegaan. Volgende week zat hij precies een half jaar in en dan doen wij dus de 150ste Feel Good 40. Hoe leuk is dat? Dat is heel leuk. De hoogste die we binnenkomen van de Feel Good 40 van deze week, die vinden we op nummer 24. Het is Martin Garrix en die scoort wel vaker in een hitje in de Feel Good 40, maar deze is bijzonder, want hij heeft hem zelf ingezongen. Luister naar This Dream of You.

Oh, yes. Het is de nummer 22 in de Feel Good 40. Zometeen nog de nummer 21. Die komt eraan. Die is High in Ibiza van Howdy Love. Maar dit was Robbie Williams samen met Miss Monique en Beauty and Us. Vorige week 28, deze week dus 22. Goed, de nummer 149 van de Feel Good 40. Volgende week dus de 150ste. Dat gaan we vieren, lijkt mij, met een extra feestelijke uitzending. En die wordt ook weer in elkaar gezet door Ferry Haagraaf. Dankjewel daarvoor, Ferry. Hij is zometeen bij je terug.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
2: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
1: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Wild FM.
0: Peter van Leeuwen.
3: Een uurtje nummer 2 alweer, zo snel gaat het. Nummer 20 komt eraan van Drunk, Felix the House Cat en Fatboy Slim. Dit is Funk Drunk.

Hoor die eens even gaan, die Ferry Hagraaf met ze. Hey, dit is toch wel leuk. Het is ook wel een beetje makkelijk, want het is Rafael. Twee keer achter elkaar op nummer 17. Beat goes on. Het motto van de Wild FM natuurlijk. The beat goes on hier. Dat is gewoon zo. En op 16 de nieuwe van Rafael samen met Tony B. Geen familie van Ali. She can love you. Op 16.

Natuurlijk is het wel eens eerder gedaan dat Fateless, Insomnia, maar toch leuk gedaan door Bibi Rexha. 25 weken in de lijst. Ook die staat volgende week precies een half jaar in de lijst. 11 staat ze nog steeds met New Religion. En dit is Team Robin Schulz.

Ik vind het toch een prestatie. Hugel, die staat drie keer in de top 10 van de Feel Good 40. Wordt op nummer 8 Jamaican, samen met Solto. En op nummer 7 worden we Shine, dat is deze. Samen met David Guetta, de nummer 1 DJ van de wereld. Dus volgens de DJ Mag Top 100, die dus in Ibiza werd bekendgemaakt. En dat gaat ook hard omhoog, van 16 naar 7, die Shine. Dit is 6, die gaat juist naar beneden, maar die is dan ook een ex-nummer 1. 23 weken in de lijst. Het is helemaal de sound van nu, hè. Magnetic, dit is de Bossa.

Drake. En de weken daarvoor trouwens ook 3 weken lang stond hij op 1. Maupi en Just a Little Bit More blijft fantastisch natuurlijk. Dus welke track is er dan nog beter? Zou je bijna willen zeggen. Nou, dat is een track van LP Rhythm. En How You Feeling? Als ik het nou heb over een tribute aan die oude platen, dan is dat zeker het geval. Je gaat hem zo horen. Hij komt van 6 naar 1. Goed, de 149ste Feel Good 40 zit erop. Volgende week doen we dus editie nummer 150. En dan is hij er weer. Ferry aangaat. Dankjewel, Ferry. En graag tot volgende week. Ik wens jullie allen een fijne avond.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Meta ontkent alle beschuldigingen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild.
2: Terug naar de muziek. Happy music.

0: vakantie bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
2: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het Koreaanse containerschip Panstar Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Koreaanse containerschip Panzer Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Meta ontkent alle beschuldigingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Wereld FM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wereld FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panstar Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panzer Agro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: harde muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week
1: Sam Devine, Paradise.

0: Nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panstar Agro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: FM met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panstar Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

harde muziek. Happy Music.

0: FM.
1: Bij Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp heb je heel veel keus in bokalen, trofeeën, standaard, schalen, medailles en nog veel meer. Ook heeft Smit Sportprijzen Bad Hoeverdorp

0: Update. 11 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Koreaanse containerschip Panstar Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. Middernacht.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

naar de muziek. Happy Music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.